Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei- en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor trick and treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei- en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor Trick and Treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. Op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.

Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das Bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange, heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio rijdt het langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort. Inmiddels 3 kwartier vertraging. We zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Rijdt langzaam over 11 kilometer. Op de A50 Apeldoorn en Arnhem heb je tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het geluid voor jou en mij. Connect geeft je herfstkleur.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del 20 minuten vertraging over 14 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Os-Arnhem bij Renkum 10 minuten extra. Ook dit komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert naar Connect.
2: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten zijn blank en er waren aardverschuivingen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht doe je er 35 minuten langer over tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum 10 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de A50 van Arnhem naar Os, een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Oktober is de maand van de geschiedenis met dit jaar als thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk de Liemers organiseert verschillende activiteiten rond gezondheid, schoonheid en welzijn door de eeuwen heen. Op zaterdag 24 oktober ontdekken kinderen tijdens het kindercollege Romeinse Beauty hoe de Romeinen vroeger hun lichaam en uiterlijk verzorgden. Want ook toen werden al parfums, scrubs en verzorgende zalfjes gebruikt. Onder begeleiding van auteur Dorothee Oldhoff gaan de kinderen zelf aan de slag om deze producten te maken. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. De wijk Zonnemaat in Zevenaar verandert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in een griezelige Halloweenwereld. Stichting De Maatjes organiseert 2 avonden vol spanning, muziek en verrassingen. Vrijdag staat een Halloween-disco op het programma, waarbij bezoekers verkleed dansen met een koptelefoon. Zaterdag 31 oktober opent graaf Otto de deuren van zijn kasteel voor het grote vampierenbal. Bezoekers trekken eerst door een spannende griezelroute met verlaten graven. Meer informatie is te lezen op de website van De Maatjes. In het Arnhemse Rosette Centrum vindt op 31 oktober de salsa-middag Blinde Liefde voor Salsa plaats. Van 14:15 tot 15:45 kunnen zowel ziende als blinde en slechtziende deelnemers kennis maken met salsa. Onder begeleiding leren deelnemers de basis van salsa LA style, waarbij plezier, bewegen en samen dansen centraal staan. Danservaring is niet nodig en ook een danspartner meenemen hoeft niet. Na de workshop is het mogelijk om vrij te dansen om de geleerde passen in praktijk te brengen. Bezoek rosette.nl voor meer informatie. Tot zover de agendaberichten.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
3: onlineveilingmeester.nl. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
4: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
6: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 75 kilometer file. Op de A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten vertraging door bergingswerk. En diezelfde A50 maar dan van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend eerst nog plaatselijk lage bewolking en sluierwolken, maar die trekken in de loop van de ochtend weg. Het is verder droog met geregeld zonnige perioden. De wind is in het binnenland matig en aan de kust vrij krachtig en waait vanuit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, laat de zon zich regelmatig zien en drijven er hoge sluierwolken over, vooral in de kop van Noord-Holland. Het belooft een zachte dag te worden met aangename temperaturen. In het noorden loopt het kwik op tot een graad of 17. Beneden de grote rivieren kan het lokaal zelfs 21 graden worden. Al met al een stuk warmer dan normaal voor medio oktober. Vanavond droog met vooral in het binnenland lange, heldere periodes. Alleen in het noordwesten komt wat bewolking voor. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur snel naar rond de 10 graden. Waar het bewolkt is, blijft het een paar graden warmer. In de vroege ochtend kan lokaal een lichte regenbui vallen. Morgenmiddag is er in het westen bewolking en buitjes met temperaturen rond de 15 graden. In het zuiden en oosten schijnt de zon volop en liggen de maxima rond de 20 graden. Aan het eind van de middag is er morgen in het oosten wat neerslag. Zaterdag is het overwegend wisselvallig en veel warmer dan 14 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam rijdt het nog langzaam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knoppen Valburg en Ravenstein is het oponthoud nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egelender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. De A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 7:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerth voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerth, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de provincie Gelderland nu 2 files op de A1. In de richting van Apeldoorn is dat vanuit Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het ging daar mis, het komt dus door een ongeluk en de berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 25 minuten langer over. 30 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei- en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor trick and treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: Ballentent met Erik. Elke zaterdag van 5 tot 7 hoor je het diverse nieuws uit de regio. En krijg je de lekkerste muziek uit de 80s, 90s, zero's en nu. De Ballentent. Sfeer, hits en het gevoel van thuis. Zet hem aan en geniet mee.
1: Connect.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
3: onlineveilingmeester.nl. HomeConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op de A1 vertraging op richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A50 Arnhem richting Oslo loop je vertraging op. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zachariah, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Connect geeft je herfstkleur.

0: But you're just a boy.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum. Luister Connect.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en versproducten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat een vrachtwagen met lekke band ter hoogte van Renkum. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en versproducten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige legerschappen in verschillende filialen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Oktober is de maand van de geschiedenis met dit jaar als thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk de Liemers organiseert verschillende activiteiten rond gezondheid, schoonheid en welzijn door de eeuwen heen. Op zaterdag 24 oktober ontdekken kinderen tijdens het kindercollege Romeinse Beauty hoe de Romeinen vroeger hun lichaam en uiterlijk verzorgden. Want ook toen werden al parfums, scrubs en verzorgende zalfjes gebruikt. Onder begeleiding van auteur Dorothee Oldhoff gaan de kinderen zelf aan de slag om deze producten te maken. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. De wijk Zonnemaat in Zevenaar verandert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in een griezelige Halloweenwereld. Stichting De Maatjes organiseert 2 avonden vol spanning, muziek en verrassingen. Vrijdag staat een Halloween-disco op het programma, waarbij bezoekers verkleed dansen met een koptelefoon. Zaterdag 31 oktober opent graaf Otto de deuren van zijn kasteel voor het grote vampierenbal. Bezoekers trekken eerst door een spannende griezelroute met verlaten graven. Meer informatie is te lezen op de website van De Maatjes. In het Arnhemse Rosette Centrum vindt op 31 oktober de salsa-middag Blinde Liefde voor Salsa plaats. Van 14:15 tot 15:45 kunnen zowel ziende als blinde en slechtziende deelnemers kennis maken met salsa. Onder begeleiding leren deelnemers de basis van salsa LA style, waarbij plezier, bewegen en samen dansen centraal staan. Danservaring is niet nodig en ook een danspartner meenemen hoeft niet. Na de workshop is het mogelijk om vrij te dansen om de geleerde passen in praktijk te brengen. Bezoek rosette.nl voor meer informatie. Tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting

0: en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
1: onlineveilingmeester.nl. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, in de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon, verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: zin in een gezellige zaterdagmiddag vol leuke verhalen, opmerkelijk nieuws en natuurlijk de nodige zin en onzin? Dan luister je naar Weekend Live. Iedere zaterdag van 12 tot 2 op Connect. 2 uur lang gezelligheid, verrassingen, zin en vooral heel veel onzin. Weekend Live.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerth voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerth, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vast op de N302 Kootwijk-Harderwijk. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de N344. Er is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB.

Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het brei- en haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor Trick and Treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
2: onlineveilingmeester.nl. HomeConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Serge Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N302 in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N344 en Garderen. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de A2 staat een lange file door een ongeluk van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De vertraging is meer dan een uur en er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, met vooral heel veel vertraging na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel sta je ruim een uur in de file. Twee rijstroken zijn dicht. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 heb je tussen Veghel en Kerkdriel ook bijna een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goessen plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: night.
1: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L.B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om

0: 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 76 kilometer file, 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een uur vertraging tussen Beesten en Zaltbommel. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer ten nasleep van een ongeluk. A50 Arnhem-Os, kwartiervertraging bij Ravenstein. En 10 minuutjes op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt. Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fuad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in onze regio, die staan op de A2 Eindhoven-Utrecht. 20 minuten vertraging bij Afrit Kerkdriel. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is weer vrijgegeven bij Zaltbommel na een ongeluk. Maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens, kwartier vertraging bij Zevenaar. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht een kapotte auto bij knooppunt Grijzoord. De linkerrijstrook is dicht, 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Sliedrecht-Oost en een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat weer 13 kilometer file bij Ravenstein. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
4: onlineveilingmeester.nl. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats.

0: Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 20 minuutjes vertraging. 25 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want rijdt langzaam over 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Dus de nasleep van een ongeluk, weg is weer vrij. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het file rijden over 14 kilometer tussen Heteren en Ravenstein. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf altijd nog 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Een half uur vertraging daardoor. Half uur vertraging heb je ook als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Zaltbommel de kop van 24 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer vanaf Nieuwegein. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. A12 Utrecht-Duitse grens, 20 minuten vertraging. Bij Zevenaar, half uur vertraging op de A50 ook vanuit Arnhem naar Os. 28 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En een kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Kwartier vertraging tussen Stroep en Hoevelaken. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door 18 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 23 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Nieuwe

0: Zuid duurde 40 minuten langer over. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerd voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerd, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
1: Overal thuis.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. En vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Prinses Dix met het Radio Nieuws. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door

0: observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Classics.

0: Basics.
1: Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de wildplukworkshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtse weg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 14:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. RTV Connect. Classics.

0: zoek naar iets bijzonders of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Prinses Dix met het Radio Nieuws. De drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Classics.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashiq-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. En onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun-kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Classics.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. En in Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft vanavond droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Bij zee waait het iets harder. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het is vrijwel overal droog. Overdag trekt er in de middag een gebied met regen van west naar oost over het land. Daarvoor is de zon af en toe te zien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal zo'n 18 graden. 'S Avonds regent het nog in het oosten. In de kustprovincies kunnen enkele buien vallen. Zaterdag kunnen er in het hele land buien vallen. Daarna wordt het overwegend droog met behoorlijk wat ruimte voor de zon en middagtemperaturen van een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun-kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen, en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. En Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betalen...

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnen enkele weken komt Antonio Costa, voorzitter van de EU-leiders, met een nieuw voorstel over de begroting van de EU voor de komende jaren. Over het oorspronkelijke voorstel ontstond veel ophef. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. En tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het

0: gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnen enkele weken komt Antonio Costa, voorzitter van de EU-leiders, met een nieuw voorstel over de begroting van de EU voor de komende jaren. Over het oorspronkelijke voorstel ontstond veel ophef. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. En tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnen enkele weken komt Antonio Costa, voorzitter van de EU-leiders, met een nieuw voorstel over de begroting van de EU voor de komende jaren. Over het oorspronkelijke voorstel ontstond veel ophef. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. En tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.